de tvíche kehrin sin de búi or wie een hoei en gaiwen lien sin tvíche trí agus tríche tvíche kehr noor de voerder kriw pillen heren agus in sin haan ik tovli jayri me essen emers en lien sin nummer ik kriffe bjogu wien scho hagen ik laak renu is gortio me gortio er lorga me chushe agus Nier han ik fous go kan blien agus in sin hokre meer reis in immature fad agus in sin ui mio kriv konuk de rishi trich kui agus igen rishi trich shi agus sin en rin in is han ik mis rash mer gera ni ro in klak de wagamer immature sli roje erfe Gav lien in his nomer sin revision act tau mason arch arrow dinuan dinuan dinu vi tofa tien tenebe vi et porti kelle tau ye act couple la riven glyphe hanig tobish do agus nerosi en an nemert agus tau mishe agus jimmer me in arch agus in sin En zouwer en wiemer er jasko er hoorskoor in zijn keerkliffen. Ach, wie een ahemertje zijn gehakt in de nijzen. Agisse wie portier reis, agis dag go fagomische en voor de nijze. Kutje en hart wie jimmer me begonisch is in jacho laar. Agisse. Dan mensen, als in zijn daar bouwt in zijn legalen wie aan woe jagen, als schachten en iets en er iets de jimmerimer en wij je kieren in zijn ja woute jere nog eens in